0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van
10: Kester. Ik ben Marcia van
9: Kerk
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Ik ben Nadine Bensteer-Guiting.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: De muziekexperts. Live op BR6.
15: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadono Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Show.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Show.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9 kilometer file. Een vertraging van 10 minuten. En 10 minuten extra op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: fotoagenda. BR6.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Na een lange zomervakantie openden de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is nog niet heel erg druk. Op de N207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn heb je wel 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de N457 in 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
3: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file en 10 minuten extra. En 207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn tussen Afrit Haastrecht en de N457 4 kilometer file. Door een ongeluk is de N434 Wassenaar Zoeterwoude dicht bij Knoopend Hoogvliet 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Na een lange zomervakantie openen de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 10 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven, 4 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar, 5 kilometer file. Een half uur vertraging. De N434 Wassenaar-Zoeterwoude is dicht bij Knoopend Hofvliet door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en 16:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Bijna een half uur vertraging. En 206 Heemstede-Zoetermeer tussen de A44 en de A4 3 kilometer file. Door een ongeluk op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. De weg is dicht bij knooppunt Ommendijk. En de omrijden dat gaat via de N44, N14 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van Kesten.
13: Ik ben
12: Marcia
13: van Kesten. En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
14: Ik ben
13: Nadine van Zeeuwen.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
15: Dinsdagavond, 8 uur.
16: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
15: Dinsdagavond, 8 uur.
16: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
15: Dinsdagavond, 8 uur.
16: De muziekexperts. Live op BR6.
17: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
18: Altijd

0: Agenda. BRZ.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Na een lange zomervakantie openen de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat 4 kilometer file tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 20 minuten is de vertraging door opruimwerkzaamheden. Op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de A4 2 kilometer file, kwartier vertraging. N211 Hoek van Holland richting Den Haag Zuid. Tussen Kwintsel en Den Haag Wateringseveld 3 kilometer file. Door een kapotte auto 25 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Bij Knoopend Hoofdvliet is de weg helemaal dicht. Dat komt door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam via de N44 en N14 A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag. 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. Een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. En 434 Wassenaar richting Zoetewoude is dicht bij Knoopend Hoofdvliet door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Fotoagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Na een lange zomervakantie openden de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Koberloo-tunnel is weer vrij. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 2 kilometer file bij Wassenaar. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergen-Ambacht-Alphen aan de Rijn bij de N457 staat 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: Op maandag 31 augustus van 7:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Na een lange zomervakantie openen de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Op maandag 31 augustus van 7:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging De Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Na een lange zomervakantie openen de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Op maandag 31 augustus van 16:30 tot 21:30 organiseert Oranje Vereniging de Meijen de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meijen 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: uw agenda. BR6.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Na een lange zomervakantie openen de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en 16:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
1: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op maandag 31 augustus van 8:30 tot 9:30 organiseert Oranjevereniging De Meije de 59e editie van de Meijenloop. Het evenement vindt plaats bij de Hollandse Boerderij, Meije 63 te Bodegraven. De afstanden zijn 2 kilometer, 6,6 kilometer en 15 kilometer. De loop van 2 kilometer voor kinderen is bij de Hollandse Boerderij zelf. Inschrijven kan van 6:15 tot 7:15 bij de start van alle afstanden. Er wordt inschrijfgeld gevraagd. Voor meer informatie kijkt u op rtvmiddenholland.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van
10: Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kerkpoint en ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Na een lange zomervakantie openen de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer.

0: alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam tussen Zoeterwoude en Ippenburg. 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evershuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Na een lange zomervakantie openden de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. A12 naar Den Haag bij Harmelen 5 minuten extra. En een stukje verderop bij Bodegraven ook 5 minuten vertraging. De A20 naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En bij Gouda viel op de N207 richting Bergambacht. Bij industrieterrein Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: BR6. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verderop op de A4 richting Rotterdam. Tussen Knoopend Hoogvliet en Den Haag-Zuid is het op onthoud 10 minuten. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. En de A20 naar Hoek van Holland tussen datzelfde Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Op

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8:00 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Eeuwen. Na een lange zomervakantie openden de scholen deze week weer hun deuren. Dat betekent ook weer meer verkeersdrukte. Wees daarom extra alert, pas uw snelheid aan en houd rekening met elkaar. In de eerste weken na de zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het jaar. Kinderen moeten na 6 weken vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg. Maar ook ouders, buurtbewoners en andere weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer. Wethouder Robin Kersbergen vraagt automobilisten om zo mogelijk de schoolzones te vermijden. De fusie van de zonnebloemafdelingen Bodegraven-Reeuwijk en Waarder-Driebrugge is officieel in gang gezet. De eerste kennismaking met de vrijwilligers van de nieuwe afdeling werd feestelijk gevierd in Zalencentrum De Brug in Reeuwijk. Onder het genot van koffie en gebak stelde de nieuwe voorzitter Connie Weber zich voor. Na een anonieme stemming werden alle voorgedragen bestuursleden door de aanwezige vrijwilligers goedgekeurd en gekozen. Daarmee kreeg het nieuwe bestuur het officiële vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Het was een avond vol kennismaking en verbondenheid. De twee afdelingen zijn nu samengesmolten tot een nieuwe afdeling Bodegraven-Reeuwijk. En met deze feestelijke start kan de fusie beginnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten extra. En diezelfde A20 maar dan de andere kant op. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. Bij Gouda viel op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht. Bij industrieterrein Gouwenstroom heb je ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op Evertshuis. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot 10:30 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: hele goede maandagavond weer. En welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Zoals elke maandagavond heet ik u van harte welkom. En zeg ik tegen u uit volle borst.
1: Aloha.
0: Aloha. Het is weer maandag, 7 uur geweest en dan is het weer tijd voor poetsen op BSS. Wat hebben we vandaag allemaal in petto? We hebben natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. We behandelen de top 40 van 1995 van deze week. En zoals elke week beginnen we altijd met de linkplaat. En dan de eerste drie plaatjes die we dan draaien in het uur. Die hebben een link met elkaar. Nou ja. Het is aan jullie om die te vinden. Maar op zich, ik denk niet dat ik het heel moeilijk heb gemaakt voor jullie. Ik denk dat het bij deel 2 eigenlijk al geraden is.

Ja, en hebben jullie dan die link gevonden? Nou, op zich is het natuurlijk niet zo moeilijk. De scholen zijn weer begonnen. En ja, deze liedjes hadden allemaal wel iets met scholen te maken. Het laatste nummer was van Eric Preach met Pink Floyd natuurlijk. En een aanpassing op Another Brick in the Wall. En dit nummer heet Proper Education uit 2007. En nummer 3 hit... En daarvoor hadden we natuurlijk School van Supertramp uit 1990. En als allereerste hadden we Antoon met Hotelschool. En wat wil nou het feit? Vandaag is mijn oudste dochter begonnen op de hogere hotelschool. Dus ja, het was een klein beetje ook wel voor haar. Ja, en dan pakken we meteen maar de top 40 erbij. Deze week zouden we behandelen week van 31 augustus 1995. We pakken even de statistieken erbij. We hebben 11 zakkers, 15 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers, 2 superstippen en 12 stippen. Nou, wat waren dan die nieuwe binnenkomers? Dancing Together. Critical Mass kwam binnen op 38. Op 37, Don't Take It Personal van Monica. De Shimmy Shake kwam binnen op 34 van 740 Boys. Even kijken, wat hebben we dan? Een Dag uit Duizend Dromen kwam nieuw binnen op 31, Francie Bauer. Falling in Love van Labouche, nieuw binnen op 30 met een stip. En nieuw binnen en de allerhoogste nieuwe binnenkomer op 22. You Are Not Alone, Michael Jackson. Superstip met een superstip. De andere superstip was Kiss From A Rose. Dat had weer Van Siel. En dat kwam natuurlijk uit de Batman film. Hij steeg van 27 naar 14, 13 plaatsen winst. En dan pakken we eventjes snel de top 5 erbij. Shut Up and Sleep With Me van Sebastian en Sin. Die steeg van 8 naar 5. Van 5 naar 4 steeg Missing van Everything But A Girl. Shy Guy van Diana King bleef stabiel op 3. Stabiel op 2 bleef Passie van Clouseau. En stabiel op 1, Het Is Een Nacht, Guus Meeuwis en Van Gant. Maar we beginnen in ieder geval dit stukje met Michael Jackson. Hij had de hoogste nieuwe binnenkomer op 22. Het zou uiteindelijk nog de 6e plaats eindigen. 15 weken top 40. You Are Not Alone.

Seal dus met Kiss from a Rose, de hoogste stijger. Het zou uiteindelijk nog doorgaan naar de vierde plek in de top 40. Ja, en het doet eigenlijk wel een beetje vermoeden, deze twee plaatjes achter elkaar, dat het een beetje een romantische top 40 was. Een beetje rustig allemaal, maar dat was zeker niet het geval. Toevallig deze twee, maar voor de rest zat er toch aardig wel wat happy hardcore en hardcore ook nog wel in deze top 40. Dit is ook wel lekker dansbaar. Everything But A Girl. Van 5 naar 4. Zou uiteindelijk nog de derde plaats halen. 24 weken top 40.

Stanley met Choosing Texas. Ja, en dan zijn we alweer toegekomen aan van het soort die je niet zo vaak hoort. Ja, van deze vrouw ja, zal je überhaupt nu niet meer zoveel horen. Tenminste, niet nieuw materiaal. Het is namelijk The Queen of Country herself. Dolly Parton. Ja, helaas overleed zij vorige week. En zij was natuurlijk niet alleen country zangeres, maar ook actrice, filantroop. Ja, noem het maar op. Er is eigenlijk al de afgelopen week genoeg over haar verteld en gezegd. Ja, en ik dacht van, ik doe ook nog maar een klein duit in het zakje voor van het soort die niet zo vaak hoort. De eerste keer dat zij in de top 40 kwam, dat was met Here You Come Again van het gelijknamige album ook, Here You Come Again. In Amerika was die goed ontvangen. Werd het favorite country single, favorite country album in de American Music Awards. En ook kreeg zij een Grammy voor.

nummer. In Nederland deed hij het echt niet zo best. Ja, het was het allereerste nummer in 1978 wat uit werd gebracht in de top 40. Het stond maar 3 weekjes in die top 40. Niet verder als de 34ste plaats. Daarna heeft ze nog wel een aantal kleine hitjes gehad. 7 stuks in de top 40. Bijzonder klein. You Are was bijvoorbeeld wel een nummer 1 hit. En I Will Always Love You was een nummer 2. En Islands in the Stream samen met Kenny Rogers, nummer 4. Maar bijvoorbeeld een bekend nummer als Jolene heeft nooit de top 40 gehaald. Ja, om toch maar haar te eren. Here You Come Again, Dolly Parton. Van het soort die je niet zo vaak hoort.

Ja, Dolly Parton dus. The Queen of Country. Ja, en om dat toch nog een klein beetje verder door te trekken, heb ik gedacht, we gaan er gewoon nog een restant country uurtje van maken. Bijvoorbeeld met de Judds. Uit 1989.

Ja, en dan pakken we weer eventjes de agenda erbij. Wat is er allemaal op muzikaal vlak te doen in de regio deze week? We beginnen donderdag met in de Theaterbakkerij. Daar is er een muziekbingo. Dan de vrijdag in de Zon, Bodegraven. Jam Fever. In Alphen aan de Rijn is het Toast Festival 2026. En in Gouda in Studio Gons Back to Purple. Dat is een Deep Purple tribute band. Ook vrijdag natuurlijk. Bruisend Reewijk. En daar treden onder andere vrijdagavond allemaal op. Helemaal top. DJ Jordi, Joël Borelli, Jeroen van der Boom en Jip Kaptein. En op de zaterdag is er natuurlijk ook nog een editie van Bruisend Reewijk. Daar treden op het feestteam, Billy Dans, Visio Jack, Noise Cartel, DJ Jordi en Sven Versteeg en Elise. Wat is er dan nog verder op de zaterdag? In het Evertshuis heb je een previewavond. In Gouda heb je open huis van de Goudse Popschool. En in Studio Gons heb je 's middags een karaoke middag. En 's avonds treden daarop Damnation, Skyloth en Arteria. En in Sobat heb je ook een openingsfeest. Dan nog de zondag in het Evertshuis, onder andere in het Evertshuis, heb je Piano Tour Bodegraven op meerdere locaties. Volgens mij zijn er zelfs 11 locaties. Van huiskamer tot kerk en café spelen 22 pianisten, onder andere klassiek, pop, jazz, tango en cabaret. Ik zou zeggen, kijk eventjes waar het allemaal in de buurt is. Verder rest heb je in Poppodium Max heb je Dub District Outdoor Festival 2026. In de Theaterbakkerij in Gouda heb je Acoustic Sunday live. En in het Westdam Park in Woerden, daar heb je Acoustival 2026. En dat was er allemaal. Dat is allemaal in de regio te doen. Komend weekend.

diverse vormen. Verwijst Avicii wel met zijn Hey Brother. En natuurlijk is er niet alleen dansbare country. Maar ook Nederlandse Dutch country heb je natuurlijk ook. En in 2014, ja, als je over Dutch country praat, dan heb je het natuurlijk over Ilse de Lange en Waylon. De Common Linnets. Zij werden uitgezonden voor het Eurovisie Songfestival met Calm After the Storm. En ook dat is Dutch country.

Ja, en zo komt er alweer bijna een einde aan Bob Poets op. Zometeen na het journaal van 8 uur hoor je gast uit de streek. U hoort mij dan weer volgende week met een nieuwe linkplaat. Met een nieuwe van het soort die je niet zo vaak hoort. En we behandelen de top 40 van 2019. Ik zou zeggen, fijne avond toch.

0: naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon en dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
15: Goedemorgen en deze keer is het uit Gouda. Uit de studio RTV van RTV Gouwestad. En het mooie is, ik ben Roelie Spijkerboer. Tegenover mij zit technicus Arjan Doelman, maar die is ook meteen mijn gast. Je bent al jaren mijn technicus en dat gaat hartstikke goed.
16: Ja, Buijs doet het ook wel eens.
15: En ja, Buijs doet het ook wel eens. En John van Oort heeft het ook wel eens gedaan. Maar jij bent nu eigenlijk mijn vaste technicus. Dus ik dacht, ik vind eigenlijk wel dat jij een keer in de schijnwerpers mag staan.
16: In het zonnetje.
15: Ja, in het zonnetje. Nou, 5 maart geboren, dus binnenkort 4-jarig.
16: Over 1,5 week ben ik 66.
15: Ja, hoe voelt dat?
16: Ja, niet anders of zo, maar ja, je zou liever 46 zijn natuurlijk.
15: Toch wel?
16: Ja, ik voel de ouderdomsgebrekjes allemaal langzaam opkomen.
15: Nou, noem eens wat.
16: Ja, stijfheid, pijn in de schouder, de knie, de heup.
15: Dat allemaal.
16: Allerlei gewrichtspijntjes.
15: Ja, ik heb jou geïntroduceerd als...
16: Over 15 jaar strompel ik achter een rollator.
15: Dat denk jij.
16: Dat denk ik dan.
15: Oei, wat een vooruitzicht. Ja. Ik heb jou geïntroduceerd als iemand die voor zijn werk naar Gouda is gekomen. Waar stond jouw wieg?
16: Geboren in het ziekenhuis, want ik kom natuurlijk uit het Westland. Maar ik was de eerste van mijn moeder met een stuitligging. Dus die moest met een ambulance naar het Bethel-ziekenhuis in Delft. Oei. Een hele oude Bethel-ziekenhuis in de binnenstad van Delft, vlakbij de oude kerk.
15: Oké. Ik hoor een kraak. Is dat de stoel?
16: Dat is de stoel, ja.
15: Gaan we dat horen in de uitzending?
16: Ja, dat hoort zo. Dat hoort bij de sfeer van dit programma.
15: Dan hoort dat bij de sfeer van dit programma. Want jij wilt het altijd live en daarom doen we dat dus nu ook gewoon.
16: Ja, als we het opnemen zit de kraak er ook in. Dus.
15: Ja, zo is het. maar goed, je moeder moest naar Delft. En was jij de oudste in het gezin?
16: Ja.
15: En wie kwam er dan nog na jou?
16: Een zusje, daarna weer een broertje en daarna weer een zusje. Hoe mijn vader het zo geschoten heeft, geen idee.
15: En hoe is de band met de familie?
16: Ja, matig. Maar ik zie ze 4 keer per jaar of zo.
15: Dat lijkt erop alsof je elkaar op verjaardagen ziet.
16: Op verjaardagen? Dat is ook komende zondag. Je mag langskomen komende zondag. Ik ben dinsdag jarig, maar ze komen zondag.
15: Nou, oké. Ik zal het even onthouden. Aanstaande zondag, dus dat is volgende week.
16: Ja.
15: Goed zo. Jouw wieg stond dus in het Westland.
16: In eerste instantie natuurlijk in het ziekenhuis in Delft. En of ik daar nou 2 dagen of 1 dag of geen idee. Maar daarna natuurlijk in Naaldwijk.
15: Wat was er in Naaldwijk? Vertel eens wat over jouw gezin.
16: Ja, mijn vader mijn vader had zeg maar heel weinig keus in zijn leven. Dus zeg maar hij kon eigenlijk alleen maar tuinder worden. Hij had helemaal geen opties. Ik heb natuurlijk gigantische opties gehad.
15: En waarom kon hij alleen die optie?
16: Ja, dat is een heel leuk verhaal. Ik zal het vertellen. Mijn vader heeft toen hij op de lagere school zit bijles gehad. Om een beetje erbovenuit te komen. En dat hij misschien wel naar het gymnasium in Den Haag zou kunnen.
15: Dat is meteen ook de hoogste.
16: Want dan kon hij dominee worden of dokter. Want voor mijn grootouders waren er maar 2 dingen die je zou kunnen worden. Als je wat wordt hè, in het dorp. Wie zijn daar de notabelen, dus de dominee of de dokter. Moet je gymnasium doen. Dus mijn vader vertelt, hij was ooit op het fietsje naar Den Haag gegaan om... toelatingsexamen te doen voor het gymnasium. Toen kwam hij op het fietsje weer thuis in Honselersdijk. Hè, op dat ouderlijk huis van mijn grootouders. En toen was hij gezakt. En toen zei mijn grootvader, nou ga jij daar en daar mijn onkruid schoffelen. En mijn vader heeft altijd gezegd, de rest van mijn leven ben ik blijven schoffelen.
15: Dat is ook erg als ik dit hoor. Want ik vind het niet zo'n leuk verhaal.
16: De optie om ook naar de HTS te gaan. Hij heeft dus een lagere tuinbouwschool gedaan. En met de lagere tuinbouwschool is hij gewoon op de achterste helft van het bedrijf van mijn vader begonnen met tuinen.
15: Ja.
16: En die achterste helft van het bedrijf van mijn opa heeft hij dus gekocht. En daar heeft hij dus na een jaar of 25 getuind.
15: En jij als zoon van een tuinder, was dat ook jouw toekomst dan?
16: Nee, dat was snel duidelijk. Dat geen van zijn kinderen daar... En ik ben dus met heel veel druk naar het gymnasium gestuurd.
15: Heel veel druk?
16: Ja.
15: Want jij moest waarmaken wat je vader niet voor elkaar kreeg.
16: Het wel op.
15: Ben je ook echt naar het gymnasium gegaan?
16: Ja, 6 jaar. Ik heb gewoon 5 jaar Latijn gehad.
15: Oh, en? Dat was leuk voor de plantjes?
16: Nee, precies. Ik heb niks aan gehad dan dat hele Latijn niet.
15: Nee?
16: Nee, een beetje zonde van de tijd. Dat was er ook niet goed. Ik had er ook geen zin in. Maar oké, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, dat waren wel de vakken.
15: Ja, dus je bent een echte...
16: beta.
15: Ja. En heb je daar veel profijt van in je leven?
16: Ja, van de kennis van de techniek heb ik heel veel profijt. Want, dat is natuurlijk mijn sterke kant.
15: Ja, dat weet je ook van jezelf.
16: Ja.
15: En hoe uitzicht dat?
16: Nou, en een technische baan en hier technische klusjes doen.
15: Daar hebben we het over gehad.
16: Ja, gewoon, ja, als je een bromfiets hebt, ga je sleutelen. Als je een radio hebt, ga je sleutelen. Als je een auto hebt, ga je sleutelen.
15: Je bent een doener.
16: Ja, een knutselaar, zeg maar.
15: Een knutselaar.
16: Ik heb in mijn werk hier natuurlijk ook altijd allemaal geinige technische problemen mogen oplossen.
15: Want je werkte bij Mokveld?
16: Ja.
15: Wat is dat voor bedrijf?
16: Nou, die maken afsluiters voor de olie- en gasindustrie. En daar zit natuurlijk heel veel qua bediening, heel veel hydrauliek, pneumatiek, elektriek en elektronica bovenop. Plus in die afsluiter heb je natuurlijk te maken met allemaal vloeistofmechanica. Dus van hoe gassen en vloeistoffen stromen. Nou ja, dat is gesneden koek.
15: Hoe kwam je aan die baan?
16: Nou, ook grappig. Ik kwam dus van de HTS. Dus op mijn 26e was ik ING geworden. Of net niet. Nee, ik had mijn stage nog niet afgemaakt. Ik moest eigenlijk nog 3 maanden stage lopen. Of nog 2 maanden. Dus ik kon mijn diploma officieel nog niet krijgen. Maar ik had wel een cijferlijst van het eindexamen. Een diploma kon ik pas krijgen als ik nog 2 stageverslagen van 2 maanden stage zou inleveren. Of 3 maanden wil ik even vanaf zijn. Dus ik 3 sollicitatiebrieven sturen. Eentje naar Cargill in Amsterdam. Eentje naar Mokveld in Gouda. Nog eentje naar een ander bedrijf. Wat ik al lang niet meer weet. En Mokveld was de eerste die reageerde.
15: En het was geen probleem dat jij die stages niet had gelopen?
16: Ja, maar ik had een hele goede cijferlijst. He, dus een eindlijst van de HTS. En het was cum laude. Dus gemiddeld meer dan een 8. Mm-hmm. Ik was op de HTS ook wel een van de slimmere jongetjes in die klas. Mm-hmm. En hoe heet dat? Heel grappig. De leraar mechanica van die HTS. Dus de meer mechanica. Die zat in dezelfde Rotary Club of Lions Club als de directeur van Mokvel.
15: Oh, kijk eens. Het was natuurlijk gewoon weer...
16: Dus die directeur van Mokvel kon bij die sollicitanten van die HTS uit Rijswijk gewoon even aan zijn Lions of Rotary vriendje vragen die de leraar was van die en die meneer. Is dat wat? Dat is mij nooit officieel verteld, maar dat lijkt me logisch.
15: Oké, dus dat neem jij aan?
16: Dat neem ik aan, maar ik denk ook dat het zo is.
15: Oh, oké.
16: Het zou gek zijn als het niet zo was.
15: Ja, dus toen kreeg je die baan. Dus die leraar mechanica. Nou zei jij nog één ding net, hè? Dat wil ik nog even terugkomen. Je zei, ik was nog net geen ING, want ik moest nog 2 keer stage lopen. En dan kreeg
16: twee maandjes.
15: Ja. Maar heb je dat nou wel afgemaakt of niet?
16: Nee, ik heb gewoon mijn eerste 2 betaalde maanden bij Mokvel als stage gebruikt.
15: En dat was goed?
16: Ja, was goed. Ik moest 2 maanden in het bedrijfsleven stage lopen. Nou, dat ik er ook nog een salaris bij kreeg, dat maakte voor de HTS natuurlijk helemaal niet uit.
15: Oh, en hoe was de diploma-uitreiking?
16: Nou ja, de diploma-uitreiking officieel was natuurlijk met 100 man die diploma krijgen en ik kreeg een lege koker. Dus ik mocht ook naar voren komen, maar ik kreeg een lege koker, want ik had nog geen recht op dat papiertje.
15: Oh.
16: Dus wel de hele ceremonie, maar lege doos, zeg maar.
15: En hoe was dat voor je dan? Hoe was dat voor je?
16: Nou, dat wist ik natuurlijk, hè. Mm-hmm. En toen ik daarna nog 2 maanden lang stageverslagen had ingeleverd, over 2 maanden of misschien 3 maanden, toen kon ik dus naar de HTS gewoon op de administratie zonder veel...
15: Dan doe je dat echt een diploma gaan halen.
16: Gewoon het papiertje nog even gaan ophalen.
15: Heb je dat nog wel ergens bewaard?
16: Ik heb natuurlijk thuis dat heb ik nog wel ergens liggen in een hoek.
15: In een hoek?
16: Ja, ik heb er al 30 jaar niet meer in gezien of zo natuurlijk.
15: Oké, nou... Even kijken hoor, je hebt een heel leuk lijstje gemaakt van muziek. Ja. Wat is het geworden, het eerste nummer?
16: Nou, ik heb maar eens gedacht aan een oude band uit de jaren 70. Mijn favoriete band uit de jaren 70, Steely Dan.
15: Wat is daar zo leuk aan?
16: Jazzy, heel goed gemaakte jazzy popmuziek. Dus popmuziek met een jazzy inslag en heel goed gemaakt. En uit mijn jeugd.
15: My Old School.

0: Mijn gast uit de streek is Arjan Doelman en die is hier de technicus, dus heel erg fijn. Ik zit trouwens ook niet aan de andere kant van het glas nu, maar in jouw technische ruimte.
1: Je zit jezelf samen in een klein hokje te zweten, zeg maar.
0: Precies, en is dit jouw tweede huis?
1: Onderhand wel, ja, want ik ben hier natuurlijk zo 4-5 dagen in de week.
0: Ja, wat doe je hier allemaal dan?
1: Een stukje stofzuigen, een beetje koffie drinken. Een eindeloze hoeveelheid technische klussen van vloerbedekking leggen. Of whatever wat hier voorbij komt. Elektronica repareren. Allerlei klussen aan het gebouw. En de techniek op zaterdagochtend voor de radio. En de techniek op zondagmiddag voor de radio. En wat er nog meer voorbij komt.
0: Ja, dat is dus wel heel erg jouw leven.
1: Ja, dat geeft een beetje structuur aan mijn leven.
0: Radio geeft structuur aan jouw leven.
1: Vrijwilligerswerk. Ik zou ook bij het filmhuis kunnen gaan werken. Of in de kringloopwinkel.
0: Maar waarom heb je dan voor Gouwestad gekozen?
1: Toen ik stopte met werken bij mijn baas hier in Gouda. Wist ik zeker van ik moet vrijwilligerswerk gaan doen voor een beetje sociale inbedding. Anders ga ik thuis in mijn eentje alleen nog maar aan een knutselwerkje werken. En dan en zo'n baard groeien. Dat moeten we maar niet gaan doen.
0: Ik ga even terug naar wat jij net zei. Toen ik stopte met werken. Hoe oud was jij toen jij stopte met
1: 44.
0: werken? 44. Op je 44ste stopte jij met werken?
1: Met het idee van, ik ga wel bij het filmhuis. Dan zoek ik ook altijd mensen om de film te draaien. Ga ik al vrijwillig
0: zijn. Maar waarom kies je ervoor om op je 44ste te stoppen met werken?
1: Ja, dat is ook een leuk verhaal natuurlijk. Ik had verschillende redenen parallel. De belangrijkste reden was, er stond genoeg geld op de bank om het te doen. Dus ik kon op de achterkant van een bierviltje uitrekenen. Van, dat is genoeg voor de rest van mijn leven. En op de 65ste gaat de AOW uitbetalen en het pensioenfonds voor de grootmetaal.
0: Dat is nu wat later geworden.
1: Maar het is allemaal prima uitgekomen. Goed overbruggen. Dus ik kan het overbruggen, zeg maar, met dat geld. 20 jaar te lang, of 23 jaar lang kan ook. En 25 jaar lang zal ook lukken. En ik had het werk bij me ook wel een beetje gezien. 8 jaar in het werk werd minder leuk. Vooral door de invoering van de automatisering. Dat wil zeggen, dingen die je vroeger kon verkopen aan een klant en gewoon op een papiertje kon neerschrijven van dat is er verkocht en zo moet het gemaakt worden. Dat werd een computersysteem en een database die je moest invullen. En dat ook nog heel omslachtig. En dat had voor het bedrijf het voordeel dat een aantal stappen die erachter moest gebeuren, die konden dan automatisch, omdat ik er ingevuld had. Alleen ik werd een soort tikgeit in plaats van een ingenieur. En het vervelende was ook, in het verleden kon je gewoon op een briefje schrijven van zo zit het in elkaar wat we verkocht hebben. Maar in die database die je moest invullen, kon je kiezen uit variant 1, variant 2, variant 3. Maar als je variant 2,5 had verkocht, ja, dan kon je dat niet invullen. Ja, dan ben je boos.
0: Dus het beperkte jou.
1: Ja, ik werd boos.
0: Jij bent boos?
1: Ja. Dat je denkt van kijk, wat we te kunnen maken, kunnen we ook verkopen.
0: Ja.
1: En zo, dat was altijd de instelling geweest bij het bedrijf. En dat had er ook toe geleid dat er een enorme wildgroei aan varianten was ontstaan. Want ja, als je bij iedere offerte, zeg maar, er waren bepaalde projecten voor drinkwater, waarbij iedere offerte voor miljoenen guldens destijds aan afsluit. Dus werd opnieuw nagedacht over de materiaalselectie. Mm-hmm. Koolstofstaal met een laagje chroom, dat soort roestvrij staal en dat zus en dat zo. En bij het volgende project gingen ze opnieuw nadenken.
0: Ja, eigenlijk niet efficiënt. Dus het is vanuit Mokveld wel te begrijpen natuurlijk.
1: En dus de drive van die automatisering was ook, we maken standaard materiaalselecties. Dus voor alle maten en diameters die we maken, maken we standaard materiaalselecties. En dan kun je kiezen uit koolstofstaal, martensitisch roestvrij staal, austenitisch duplex, brons.
0: Dit gaat boven mijn pet, hè, Arjan.
1: Of een nikkellegering.
0: Heel technisch ben jij, hè?
1: Dan heb je ook meteen standaard alle onderdelen die daarbij passen in die materiaalselectie zitten er dan in plaats van iedere keer individueel.
0: Ja.
1: Dus dat was het voordeel voor het bedrijf, van die enorme wildgroei.
0: Maar voor jou werd het minder leuk?
1: Het werd minder leuk, omdat je zeg maar datgene wat je kon verkopen en dus verkocht had, dat was heel moeizaam om dat in die database te krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk was dat van hogerhand misschien wel bedacht.
1: Ja,
0: maar op de werkvloer zelf werkte dat niet.
1: Nou, luister, ik werd er ongelukkig van. Dus ik had genoeg geld op de bank. Het werk werd minder leuk. Ik had het al lang en breed een beetje gezien. Het was hartstikke leuk werk. Hele goede baas, goede werkgever.
0: Leuke collega's?
1: Leuke collega's en zo. Natuurlijk een beetje omhoog zitten rond hoog opgeleide techneuten. En toen dacht ik van, en ook heel belangrijk, als ik het nu niet doe, krijg ik later spijt.
0: Oh ja, joh. Zijn je dat op je 44?
1: Als ik nu niet stop met werken en doorga, dan heb ik over 10 jaar nog 1 miljoen euro extra op de bank staan. Maar ik ben helemaal geen bal gelukkiger geworden. Ik kan ook iedere dag gewoon gaan uitslapen. Want ik realiseerde me in het weekend, slaap ik zaterdag lekker uit. En dan ga ik koffie drinken, naar muziek luisteren en ontbijten. En dan ga ik om 2 uur 's middags de stad in. Of ik ga de was draaien. Of wat dan ook. Lekker. Dus in het weekend had ik een heel rustig vrij leventje. Nou, stel je voor dat ik dat 7 dagen in de week ga doen.
0: conclusie, je ging stoppen met werken, want het kon gewoon. Omstandigheden waren ernaar.
1: Het kon. En ook het idee van, ik krijg spijt als ik het niet doe.
0: Oh.
1: En ik kan altijd weer gaan werken. Ik kan altijd weer een baan zoeken, toch?
0: Ja, en wat had je dan voor ogen? Stel nou dat je iets anders zou zijn gaan zoeken?
1: Nou, ze zoeken altijd ingenieurs ergens.
0: Ja, dus daar maakte hij ook geen zorgen over.
1: Nee, maar als ik per se geld moet gaan verdienen, dan gaat dat wel lukken.
0: Oké, dat was niet meer nodig, zei je?
1: Was niet meer nodig.
0: Ja, maar je bent wel heel minimalistisch gaan leven. Of deed je dat altijd al?
1: Nee, dat deed ik al. Dat deed ik al.
0: Mijn ouders, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, mijn ouders leefden ook simpel. Mijn ouders in zo'n tuin. Er was helemaal geen cultuur in dat milieu. Cultuur, dat bestond uit Toon Hermans op tv of zo. En meer was er niet. En de radio stond altijd aan op Radio Veronica in dat bedrijf natuurlijk. En mijn ouders luisterden nooit naar muziek. Toneel, literatuur, niets. Toen ik naar het gymnasium ging, ging daar natuurlijk ook voor mij hier en daar een wereld open.
0: Was er niet een vreemde wereld voor je? Of vond je juist een mooie wereld?
1: Allemaal Haagse kindertjes natuurlijk. Ik was het enige jongetje wat op de fiets uit Westland kwam in die klas. Ja.
0: En hoe voelde dat?
1: Nou ja, je was natuurlijk een beetje de vreemde eend in de bijt. Want er zaten natuurlijk kinderen in, op school van ambtenaren en zo. En die woonden allemaal in flats in de buurt en zo. Ook hele eenvoudige, hele christelijke mensen die ook eenvoudig leefden misschien in Den Haag. Ook mensen die bijna in de hoerenbuurt woonden daar zo, bij station Holland Spoor.
0: Als jij nu naar jezelf zou kijken als jongetje op dat gymnasium, of jongen op dat gymnasium, hoe zou je dan omschrijven?
1: Ja, je was toch een beetje het buitenbeentje.
0: Zo heb je het ervaren?
1: Ja.
0: En dat kon je hebben?
1: Ja, ik kon wel goed tegen. Ook wel heel leuk. Mijn ouders leefden dus heel eenvoudig. Eenvoudig, ja. Mijn moeder kookte eenvoudig voedsel. Cultuur was er niet in huis.
0: Mm-hmm.
1: En er was televisie. Ik kon zo ook nog televisie kijken. En die televisie was er pas in 1970. Daarvoor was er geen televisie, was er alleen radio.
0: Ja, dus ben je nou gelukkig met de eenvoud? Of hoe moet ik het nu beschrijven?
1: Ja, ik kook nog steeds zo eenvoudig als mijn moeder kookte.
0: Oh, en
1: toen ik mijn moeder zo kookte, klaagde ik. En nu kook ik zelf zo en eet ik het gewoon op.
0: Ja, dus jij stelt niet veel eisen, of wel? Wat zijn voor jou de belangrijke dingen in je leven dan?
1: Een goed bed, denk ik. Mm-hmm. Goed slapen. Mm-hmm. Slaap hartstikke goed.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: En waar haal jij dan je geluk vandaan?
1: Ja, ik ben het gelukkigst natuurlijk als ik rustig een boekje kan lezen of een technisch knutselwerkje kan doen.
0: En vertel eens, waar ben je bijvoorbeeld nu mee bezig? Wat voor technisch knutselwerkje
1: heb je? Ik ben niet thuis bezig. Ik heb al drie kwart jaar een oude noodverlichting uit dit gebouw thuis op mijn werktafel.
0: Dit gebouw is de Gouwestad TV-studio?
1: Er ligt al drie kwart jaar op mijn bureau om daar een compleet nieuw binnenwerk en nieuwe elektronica voor te bedenken.
0: Te bedenken?
1: Ja.
0: Je kan het ook opnieuw kopen? Maar dat
1: je kan op internet een noodverlichtingarmatuur kopen voor €35.
0: Maar jij gaat je daarin verdiepen?
1: En je kan een oude, dus hier van het plafond af komt natuurlijk de container in gooien. Ik denk van nee, mijn huis halen onderdelen eruit. Kijken of ik een nieuwe onderdeel in kan zetten.
0: En dan wordt het weer gebruikt?
1: En dan wordt het weer een bruikbare noodverlichting.
0: Oh, dat
1: met
0: is
1: geheel volgens mijn eigen ideeën.
0: Oh, wat grappig. En dat gaat lukken, denk je?
1: Vast wel, ja.
0: Is er wel eens iets wat niet lukt?
1: Bijna nooit. Echt bijna nooit. Maar de grap is ook, dat is trouwens voor ieder technisch knutselwerkje wat ik doe, voor iedere kwartier knutselen heb ik drie kwartier nagedacht. Dus voor ieder klusje, voor iedere dakreparatie aan mijn dak, waar ik een half uur voor bezig ben om een stukje dakreparatie te doen, heb ik eerst misschien wel anderhalf uur nagedacht van wat heb ik nodig, wat moet ik klaarzetten, wachten tot het droog is. Is de dakgoot ook droog of staat er water in? Heb ik dat allemaal bij de hand en dan het klusje doen in een half uur.
0: Ja, dus jij doet nooit iets zonder na te denken?
1: Ja, echt noodgedwongen een keer, maar...
0: En ik kan noem je zo'n noodgeval dan?
1: Ik kan snel schakelen als het moet, ja.
0: Oh ja.
1: Godzegende de greep, deze tand. Van, ja.
0: Oh ja, maar dat is net als met de techniek. Ja, dat merkte ik wel bij jou, dat een heleboel anders ingeschakeld was de vorige keer toen mijn opname maakte. Je dan het toch weer voor elkaar krijgt om het terug te draaien.
1: Ja, maar in principe is het zo dat ik heel veel knutselwerkjes kan doen, omdat ik al heel lang nagedacht heb over hoe het in elkaar moet gaan zitten.
0: Ja.
1: Ik heb het idee
0: dat we wel af zijn gedwaald van jouw eenvoudige leven, waar je gelukkig van wordt.
1: Ja, het nare van mijn werk was ook een klein beetje, dat dus al die technische probleempjes die je in dat werk moest uitzoeken, moest engineeren, hè, dus echt engineeren, dat ik dat thuis mee naar huis nam, omdat ik er thuis ook de hele tijd natuurlijk mee rondliep, van hoe lossen we dat op?
0: Oh.
1: Wat voor knopje, belletje, toeter, lampje, componentje moeten we daarin? Dus ik was altijd wel met dat werk in mijn achterhoofd bezig.
0: Ik kon het niet loslaten dan?
1: Nou ja, het was het belangrijkste in mijn leven op dat moment. Om dat goed te krijgen.
0: Ja. Voordat we naar de muziek gaan, heb je nog een mooi afscheid gehad van je werk bij Mokveld? En hoe fijn vonden ze dat jij vertrok?
1: Nee, ze waren ontzettend, zonder heel naar dat ik wegging. Ik heb ook geen mooi afscheid gehad. Dat mijn baas vond het gewoon stom vervelend. Mijn baas vond het echt vervelend dat ik wegging.
0: Heb je nog wel contact met hem gehad?
1: Ik ben langs huis gefietst en dan even een klein praatje gemaakt.
0: En dan geen rancune?
1: Nee, ja, dat heeft dat voor zin. Ja, die man die kan maar. Ik heb mijn motieven uitgelegd toen ik stopte met werken. Ja, take it or leave it. Ja.
0: Ja, ja. Maar goed, jij doet gewoon heel normaal dan.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, toen ik de poort uitliep, 22 jaar geleden. Ja, toen liep er een gigantische partij kennis en know-how liep natuurlijk weg.
0: Ja. Ja. We gaan even luisteren naar muziek. Waar gaan we naar luisteren?
1: Hoover, Belgische muziek uit 1996.
0: En dat heet Too Wiki?
1: Too Wiki.
0: Heet dat nummer Too Wiki?
1: Het heet Too Wiki.
0: Oké, en weet je ook waar het over gaat?
1: Het is, hoe heet dat? Het is science fiction onzin.
0: Okay,
1: de tekst is science fiction onzin.
0: Okay, nou.
1: Maar de muziek is wel lekker, lekker.
0: Oh, we gaan even alleen naar die muziek luisteren. En ondertussen ga ik je de deur openzetten. Want ik vind het warm hier in deze technische ruimte.
1: Maar de tekst is science fiction onzin. Maar het muziekje is heel lekker.
0: Goed zo, we gaan luisteren. Ja.

0: Nou, lekker toch?
1: Ja, mooi. En je vertelde me net tijdens de muziek iets over die gitaar op de achtergrond.
0: Ja, dat gitaarnummertje. Dat heeft Alex Callier, de Belg die dit gemaakt heeft in 1996, heeft het gitaarriffje uit een plaat van 30 jaar eerder gejat.
1: Ja.
0: Dat gebeurde zo. Nou, misschien jij zal er ook voor betaald hebben.
1: Ja, je weet veel van muziek.
0: Ja.
1: Hoe komt dat?
0: Ja, belangstelling denk ik. Geluisterd en cd's gekocht en als een tijdschrift gelezen. Ik ga nog steeds regelmatig de Oor lezen in de chocoladefabriek.
1: Daar ligt dat.
0: Tijdschrift Oor in de chocoladefabriek of tijdschrift Mojo in de, hoe heet dat, waar ligt dat? In Rotterdam soms wel eens in de bibliotheek of zo.
1: En wat voor muziek vind je mooi?
0: Alles behalve operette en musical denk ik.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, operette en musical, dat is een soort flauw verhaaltje op het toneel. Onderbroken door infantiele liedjes, denk ik dan.
1: Oh, is dat zeg maar die niet-culturele achtergrond van jou die weer bovenkomt of zo?
0: Flauwe, kinderachtige, romantische verhaaltjes onderbroken door kinderachtige liedjes.
1: Ah ja, wat maakt jou, wat vind je wel leuk op cultureel gebied? Ja, schilderij heb ik het idee, weet je ook weer heel veel van, hè?
0: Schilderkunst, ja, natuurlijk leuk om iets te weten van allerlei stromingen in de schilderkunst. En te kijken van, nou ja, wat is het nou? Hè? Van huis uit heb ik het niet meegekregen, maar later me toch eigen gemaakt.
1: Ja.
0: En film, ik ga heel weinig naar het filmhuis. Ik ben een week of 3 geleden voor het eerst in 4 jaar een keer in het filmhuis geweest.
1: En welke film was dat?
0: Een Japanse film. Een hele contemplatieve Japanse film.
1: Mooi?
0: Ja, mooi.
1: Oh ja, dus je ging daar heel erg tevreden weg.
0: Ja.
1: Jij zou ook vrijwilliger geweest kunnen zijn in de filmhuis.
0: Ja, de film draaien, ja, een beetje techniek daar zo. Oh, dat had ik in mijn hoofd. Tot ik op de kabelkrant, weet dat, dus in 2002 een advertentie van Rijn van der Niet zag vrijwilligers gezocht.
1: Oh ja, Rijn van der Niet was de programmaleider radio, hè?
0: Bel maar eens op, maak een afspraak. Afspraak de dag na kaarsjesavond 2002.
1: Hoe ging dat?
0: Oh, Rijn van der Niet, prima joh. Kom, daar en daar beginnen bij Hans Sanders, die legt het dan uit. Hè, van, kijk, die mengtafel, dat moet je natuurlijk helemaal even weten.
1: Ja.
0: Hans Sanders heeft dat prima uitgelegd.
1: Ja, daar ben je heel blij mee.
0: Ja, net precies de dingen die ik nodig had.
1: En dat was nog op de markt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb thuis ook een mengtafeltje. Hè? Dus ik heb thuis een heel klein

0: Het gaat erom beginnen. Ja. Want ja, je moet namelijk hier natuurlijk zonder aarzelen meteen het goede doen, omdat alles live op de radio is.
1: Ja.
0: Dus, het is net als mijn autoradio. Ik kan jou in 5 minuten uitleggen hoe het koppelingspedaal, het gaspedaal en het rempedaal werken.
1: Maar je moet wel oefenen.
0: Maar dan kan je nog niet autorijden.
1: Nee, precies. Daar heb je wat lessen voor nodig. Ja. Dat is hier natuurlijk ook zo. Ja. Wat heeft dat vrijwilligerswerk hier jou bij de omroep jou gebracht?
0: Een sociale inbedding.
1: Structuur. Ja, vertel eens. Waarom heb je dat nodig?
0: Ja, anders ga ik natuurlijk thuis alleen nog maar technische knutselwerkjes doen en zo'n baard laten groeien.
1: Oh ja, dat heb je al gezegd, ja. En hoe sociaal ben je nu ingebed in Gouda?
0: Voldoende, ja.
1: Hoe ziet die inbedding eruit dan?
0: Ja, ik ken hier natuurlijk door de omroep heel veel mensen. Via de omroep. En je kan van allerlei dingen natuurlijk hier zo met mensen doen.
1: En dat maakt jouw leven ook een mooi leven?
0: Ja.
1: Ben je daar tevreden over?
0: Ja, ik ben heel tevreden over de kwaliteit van mijn leven. Ik kan zelf keuzes maken.
1: Ja.
0: Wordt niet gedwongen tot iets.
1: Ja, en ook al zou dat jou wel overkomen dat je keuzes zou moeten maken, waar zou je dan voor gaan kiezen?
0: Ja, voor het leven wat ik nu heb.
1: Ben je tevreden over?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jij verhuisde naar Gouda in 1987.
0: Ja.
1: Vanwege dat werk bij Mokveld. Ja, ja. Hoe heb je dat gedaan, dat verhuizen?
0: Want ik kocht natuurlijk. Op mijn 26e begon ik dus aan die baan in Gouda. Ik bleef gewoon maar mijn ouders wonen. Ik had nog een studentenbaantje in de disco in Naaldwijk.
1: Disco? Wat deed je daar?
0: Ik deed daar zaterdag de garderobe, de jassen en op zondag nog een paar uurtjes achter een bar.
1: En wat was daar leuk aan?
0: Het leuke was dat je iedere weekend met wat geld naar huis ging. En dat ik niet thuis bij die saaie ouders thuis op de bank hoefde te zitten.
1: Oh, een soort vlucht.
0: Ja, dus ik hoefde thuis niet bij mijn saaie ouders op de bank te zitten en te kijken naar hun televisiesmaak, zeg maar. Ik was lekker weg en ik verdiende geld. En daar kwam natuurlijk ook heel veel muziek voorbij. Die kon daar zelf ook voor en na sluitingstijd nog eens een plaatje opzetten.
1: Ja, maar jij deed daar niet zeg maar de discotheek
0: Nee.
1: Dus je had een hele bescheiden achtergrondbaan.
0: Een bescheiden baan en ik was ook snel weer weg bij wijze van spreken. Dus, maar wel heel veel muziekkennis weer opgedaan. Ik ging natuurlijk ook s'nachts nog stappen.
1: Stappen? Waar ging je heen dan?
0: Nou ja, die disco in Naaldwijk, dus een dorp, moest om 1 uur dicht de sluitingstijd van de gemeente. Alles even snel opruimen, geld tellen. Dan kon je nog in de auto stappen naar Utrecht gaan, naar Club Cartouche. Of naar Scheveningen gaan stappen, naar de Hans en Grietje. Of naar de Marathon in Loosduin, of naar Bristol in Rotterdam. Of naar het hotel in Hoek van Holland. Alles wat binnen een uurtje autorijden te bereiken was, kon je nog naartoe.
1: En dan bleef je dan de rest van de nacht feest vieren?
0: Nee, die tenten gingen allemaal om 4 uur dicht. Ik heb nog een tijdje geen auto gehad. Dan ging ik op de brommer nog naar de marathon, s'nachts om 2:30.
1: De marathon in?
0: In Loosduinen. Dat was een beruchte tent.
1: Berucht?
0: Ja, dat was een beruchte tent. Ja.
1: Vertel eens.
0: Ja, dat de portier gewelddadig zou zijn. En dat je toch een clash had tussen Hagenaars en Westlanders en zo.
1: En daar kwam je niet voor, neem ik aan, of wel?
0: Nee, ja, dat was natuurlijk een hele goede geluidsinstallatie. En het was erg hard. Ik ging met meisjes die ik uit Naaldwijk kende naar Loosduin of naar Scheveningen of waar dan ook. Al die tenten waren ook anders. Hè. In het hotel in Hotel Amerika in Hoek van Holland. Daar ben ik 2 keer geweest s'nachts, maar er waren allemaal dronken mensen.
1: Dat wilde je niet?
0: Die kwamen uit andere kroegen en gingen ze dronken daar nog naartoe. En er stond dan een bandje te spelen in het hotel. Ik kom nog eens in Hoek van Holland. Het staat er nog. Het gebouw nog steeds een horecabedrijf. Mm-hmm. Ja, en Bristol is al lang weer dicht. Dus Bristol in Rotterdam, dat is. Ik ben met jou een keertje door Rotterdam gelopen. Zijn we er langs gelopen.
1: Ja.
0: En toen was Bristol is denk ik in de 80e jaren gesloopt. En dat is een naoorlogse disco.
1: Oh, ja,
0: dus een wederopbouwdisco na de oorlog, die ze in de 80e jaren weer gesloopt hebben. Ja. En Boudewijn Leijendijk kwam daar ook in zijn jeugd.
1: Oh, wat grappig. Ja, dat is ook een collega van ons.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Nou, je kwam dus naar Gouda, 1987. Ja, ja. Vertel eens.
0: Ja, het stappen was al lang over, want ik ben serieus geworden. Zeg maar, wanneer ben ik nou serieus geworden? Ja, in 1981, zeg maar. Toen ben ik echt serieus geworden.
1: En wat betekent serieus worden? Dan ga je niet meer uit.
0: Nou, ik ben begonnen op de TU in Delft. En toen heb ik in 4 jaar net niet mijn 2e jaar gehaald. Dus na 2 jaar had ik mijn 1e jaar gehaald. Over 1e jaar mocht je 2 jaar doen. Maar je moest wel in 4 jaar ook je 2e jaar gehaald hebben. Dat lukte net niet. Ik moest nog 5 vakjes doen. Maar ik werkte in het weekend in die disco. En ging s'nachts stappen.
1: Dus je had het niet helemaal op orde, zeg maar, door de week.
0: Mijn ouders maakten zich zorgen.
1: En terecht, denk ik.
0: En ik had mijn eigen geld, dus ik hoef niet om geld te bedelen bij mijn ouders.
1: Oh, okay.
0: Dat was natuurlijk ook nog een voordeeltje. Ja, het is niet zo dat mijn ouders zeg maar de geldkraan Dus eigen geld, eigen autootje voor de deur. Ja, niet zo studeren. En, maar,
1: dus je TU, daar moet

0: jij verlaten?
1: Ja, dus na 4 jaar had ik dus mijn tweede jaar gehaald op 6 vakjes na of zo. Die ik nog niet gehaald had. 6 tentamens van de 20 of zo.
0: Mm-hmm. Dus 1/3 ongeveer.
1: Moest ik in militaire dienst, dus 14 maanden militaire dienst.
0: Waar heb je gezeten?
1: Oorschot. Ja, eerst 2 opleidingsplekken elders in het land. Groot rijbewijs gehaald. 11 maanden vrachtwagenchauffeur geweest daarna. En toen naar de HTS. En toen ben ik serieus geworden.
0: Oh, dat heb je ook gewoon hup in 1 keer gehaald?
1: Dat heb ik toen in 2,5 jaar gedaan.
0: Dat kon, omdat je zoveel al had op die andere
1: opleiding. Ja, op de TU, alle vakken die ik op de TU gehaald had, gaven vrijstelling op de HTS.
0: Ja, en wat was dat voor richting die je deed?
1: Werktuigbouw.
0: Oh ja, werktuigbouw. Ja.
1: Dus toen kwam ik op 26 van de HTS. Toen zag ik die 3 advertenties van die 3 bedrijven en Mokveld. Nou, dat werd hem.
0: Ja, dus je was een hele serieuze jongen toen je hier kwam. Maar goed, je woonde er dan nog niet. Want je bent nog een tijdje in...
1: Ja, nog 3 jaar heen en weer gereden. En nou, dat was natuurlijk lekker makkelijk. Thuis is de koelkast gevuld. Ik moest wel zelf mijn schoenen poetsen overigens.
0: Zaterdagavond?
1: Ja, dat weet ik geen idee wanneer. Maar. dus helemaal prima geregeld. Alleen ja, je zit wel met die ouders van je. Dus op een gegeven moment ga je natuurlijk denken van... Ik ga eens even het krantje van het Hof hier in Gouden bestuderen. Een collega had natuurlijk weer een krantje van het woningaanbod. Afspraak gemaakt met meneer Hamersma. Die ken jij misschien ook nog wel.
0: Is overleden, hè?
1: Ja, precies, Hamersma. En die heeft mij een huis verkocht. Ik was ook in 10 minuten klaar van een bezichtiger. Nou, prima, joh, doe een bot.
0: Oh, echt waar, joh?
1: Ja, ik ben snel met dat soort dingen.
0: Oké, en daar woon je nog steeds, hè?
1: Daar woon ik dus nog steeds.
0: Want wat is het ideale van de woning waar je nu zit?
1: Dat die afbetaald is.
0: Dat is het ideale. Daarom kan je zo minimalistisch leven.
1: Dat die afbetaald is, dat is het ideale.
0: Ja, en vertel eens wat
1: je hebt mijn keuken wel eens gezien. Je hebt mijn keuken wel eens gezien, dus je weet hoe minimalistisch het kan.
0: Ja, dat is nog een gijzer, toch? Of heb je die eruit gehaald?
1: Ja, die gijzer gaat komende zomer weg.
0: Want?
1: Komt er een elektrische boiler.
0: Oh ja.
1: Je moet er van het gas af.
0: Ja, je moet van het gas af. Want dat doe je ook allemaal zelf, hè? Je hele huis, zeg maar, zoveel mogelijk isoleren.
1: Ja, zoveel mogelijk zelf doen, ja. Waarom zou je een vakman laten komen?
0: Ja,
1: ik heb alleen een vakman, H++ glas laten plaatsen 2 jaar geleden.
0: En helpt dat?
1: Ja, dat maakt het wel ietsje zuiniger. Dus 2 ramen die nog enkel glas waren, H++, dat kan ik niet zelf.
0: Ja, en je woont dicht bij het station, want je hebt ook geen auto meer, hè?
1: Nee, al jaren niet meer. En ook heel grappig, toen ik het huis kocht... In 1987 realiseerde ik me niet dat het zo handig was dat het vlakbij het station was. Dus ik kocht het huis en dat er een station vlakbij was...
0: Dat had je toen nog niet eens in de gaten.
1: Dat had ik amper nog in de gaten. Terwijl je nu denkt, van, nou, een van de lucky features van het huis is dat het 5 minuten lopen naar het station is.
0: Ja, nou, we hadden het net even over dat je denkt dat je over 15 jaar misschien met een rollator loopt... voor zover je in de toekomst kan kijken. Is het toekomstbestendig, je huis?
1: Nee, dus ik moet echt dus naar een gelijkvloerse woning met een lift.
0: Dan ben je daar op zoek of niet?
1: Nou ja, nog niet, maar het gaat zich wel aandienen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus dan denk je meteen, nou, is er hier in de binnenstad iets betaalbaars, gelijkvloers met een lift. Dus
0: dat zou je allemaal willen, de binnenstad
1: Ja, vooral maar wat Boetescoer gaat bouwen op de Turfmarktkerk.
0: Oh, daar denk je aan.
1: Ja, wat gaat Boetescoer dan bouwen op de Turfmarktkerk? Is het betaalbaar en is het gelijkvloers en heeft het een lift?
0: Oké.
1: Nou. Maar waarschijnlijk staan er dan nog 1.500 mensen daar
0: te wachten. Ja. Maar zie je het leven zonnig in dan of maak je je zorgen over de toekomst?
1: Nou, de aftakeling, hè?
0: Daar ben je ook bang voor.
1: Ja, moet je mee omgaan.
0: Ja, want dan ben je dus afhankelijk misschien wel aan het worden van andere mensen. Is dat
1: lijkt me afschuwelijk, ja.
0: Ja?
1: Dat de verpleegsters je billen komt afvegen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik heb dat natuurlijk bij mijn ouders gezien. Nou, dat is echt die laatste weken of maanden zijn niet leuk.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ze zijn overleden, begrijp ik.
1: Allebei verleden en doe het er maar mee.
0: Ja. En heb jij daar ook een rol in moeten spelen in de verzorging van je ouders?
1: Nee. Hoe heet dat? Mijn moeder kreeg een hersenbloeding naar het ziekenhuis in, het noorden van Rotterdam. Hoe heet dat daar zo? Heeft een katholieke achtergrond, dat ziekenhuis.
0: Sint-Franciscus?
1: Ja. Nou, dan wordt ze 3 dagen onderzocht. Daarna zeggen ze, we kijken er nog een week aan of er nog wat leven in komt. Mm-hmm. Dat leven komt niet. Nou, ze kan naar huis laten maar sterven. Ja, je kan er ook in leven houden, maar dan krijgen ze doorliggewonden.
0: Ja. En het afscheid van je ouders? Wil je daar iets over kwijt?
1: Nou, ze liggen allebei op een natuurbegraafplaats bij Arnhem. Waar jouw echtgenoot ook iets van weet.
0: Ja, dat is dat een natuurbegraafplaats? En dan koop je toch een stukje grond of zo?
1: Ja, mijn ouders hebben daar dus op tijd, 10 jaar eerder al, een stukje grond gekocht. En besloten van hier willen we.
0: En dat wisten jullie ook van je ouders?
1: Dat hebben ze een keer verteld.
0: Oké, ja. Is het een mooi afscheid geweest?
1: Ja, het is een mooi bos.
0: Kom je dat nog wel eens?
1: Nee, maar hoe heet dat daar zo? Heidepol, zo heet het.
0: Ja.
1: Het is een mooi bos.
0: Ja?
1: Ik ben er dus 2 keer geweest. 1 keer met een kist van mijn moeder en 1 keer met een kist van mijn vader.
0: Ja, ja. En dat is ook eigenlijk het idee, dat ze weer in natuurgrond tot stof weer keren, om het even zo te zeggen.
1: Wat hun motivatie was, dat de kinderen niet opgezadeld moesten worden met de last van de 10-jaarlijkse verlenging. Oh. Dat je om de 10 jaar met je zusjes moet gaan overleggen van stoppen we die paar duizend euro er nog in.
0: Want geen last zijn.
1: Want dat, weet dat waar ze nu liggen, is natuurlijk permanent.
0: Ja, ja. Maar goed, het voorbeeld zei je al van zo oud worden is niet fijn.
1: Nee, nou ja, mijn moeder heeft natuurlijk, zeg maar, is vrouwelijk rondgehuppeld. Nou, min of meer rondgewandeld tot de hersenbloeding.
0: Ja, maar jouw vader is door corona overleden.
1: Mijn vader is door corona overleden, maar die is ook geleidelijk fysiek steeds slechter geworden. Dus zeg maar, de vlam ging er een beetje uit toen ze zijn rijbewijs afnamen.
0: Oh ja?
1: Ja, dus zeg maar, toen zijn rijbewijs afgenomen werd, verdween de levenslust wel een beetje.
0: Ach.
1: Op een gegeven moment hebben we een vergaderingetje gehad met de familie. En toen werd er gesproken over de keuze tussen euthanasie of een scootmobiel.
0: Oh,
1: we hebben een scootmobiel gekozen.
0: Oh, toen was hij inderdaad nog in de gelegenheid om ergens naartoe te gaan.
1: Ja, kon hij nog naar het winkelcentrum.
0: En dat heeft hem nog wel plezier gegeven.
1: Dat weet ik niet, maar dat heeft hem nog 3 jaar zeg maar, nog een uitje gegeven.
0: Ja. Nog even luisteren naar muziek. Want je hebt nog een hele leuk nummer. Nog 2 zelfs. Maar ik weet niet of we op de laatste doen we aan het eind dan.
1: Ja, ja. Deze is ook leuk.
0: Dat is?
1: Jonah Louie. You always find me in the kitchen at parties.
0: Dat hoort bij jou.

0: Wat een apart nummer, joh. Wat vind je daar zo leuk aan?
1: You always find me in the... Nou, het is een lekker deuntje. You always find me in the kitchen at parties. Nou,
0: is dat bij jou ook zo? Want in de keuken kom je niet... Dan hou je het heel kort, hè? Met je eenvoudige maaltijden.
1: De eerste zin is... I'm not good at chatting up.
0: Okay.
1: Ik ben niet zo goed in prietpraat.
0: Oh.
1: Daarom ga ik naar de keuken.
0: Oh, ja, dat is het. Oh, dan ga je even aan het werk. Ja. Ik zou graag willen weten hoe... Even kijken hoor. Hoe zorg jij ervoor dat jij een goede balans hebt tussen vrijwilligerswerk en privé? Want vrijwilligerswerk, dat weet ik uit ervaring, dat kan zich helemaal verspreiden over je hele leven. En als ik jou zo hoorde over Mokveld, dat je al die technische snufjes mee naar huis nam, dacht ik,
1: al die technische problemen neem je toch mee in je hoofd, maar je thuis ook zit na te denken over de keuzes die je moet maken en de oplossingen ervoor.
0: Ja, en hoe doe je dat nu?
1: Dus nu ook, in principe. Dus als hier een probleempje is, zit ik er ook thuis over na te denken. Wat zullen we daar eens voor bedenken?
0: En dan kom je hier terug en dan...
1: Heb ik misschien iets bedacht of ik overleg iets met Jaap of wat dan ook. Hè?
0: Oh ja, Jaap Buijs is de andere
1: techneut die je veel doet.
0: En jullie kunnen het samen goed vinden.
1: Ja, ja.
0: Dus jullie overleggen. Het is ook eerst een denken trouwens ook, hè, denk ik.
1: Ja, dus het nadeel is er zijn natuurlijk ook mensen die hebben een baan. Die laten om 5 uur 's middags een pen uit hun handen vallen. En die gaan naar hun duivenhok. Die gaan vissen en die gaan niet zeg maar. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon zeg maar de dingen mee naar huis nemen in hun hoofd.
0: Dat doe jij.
1: Ja, dat heb ik wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heeft me trouwens een prima baan opgeleverd. Ik was de duurst betaalde kracht in die hele afdeling.
0: Is dat waar?
1: Ja, natuurlijk.
0: Want je kon niet stoppen. Je werkte eigenlijk gewoon 16 uur per dag. Zeg maar.
1: Ja, dus. Ik deed de meeste...
0: Eigenlijk hadden ze dat nooit moeten doen. Dan was je niet gestopt met je 44ste.
1: Zeg maar, ja, ik had natuurlijk thuis geen vrouw en kinderen. Dus ik kon makkelijk iedere avond tot 7:30 een offerte maken. En vooral dat je iets maakt. En dat je denkt, van, is wel goed. Ik ga een rondje door die fabriek lopen om 5 uur 's middags. En om 5:30 is het rustig in dat kantoor.
0: Deed je dat?
1: Ja, en dan kan je nog eens rustig kijken van, hè, waar zitten de... Is het allemaal wel goed?
0: Dus je kwam ook op de werkvloer?
1: Nou ja, dat is natuurlijk de fabriek en het ontwerp en de verkoop en het kantoor en alles zit in één en natuurlijk in één groot complex gebouwen daar.
0: Ja, het is een heel mooi gebouw, hè? Het zit een beetje verstopt, vind ik. Maar als ik er wel eens langs fiets, denk ik, jongen, wat een mooie tuin en wat een mooi gebouw.
1: Ik kan me niet voorstellen dat er technische bedrijven zijn die het ontwerpproces en de productie ergens anders hebben. En je kon hier zo met je neus zo op de problemen staan van wat je zelf bedacht al 20 weken eerder.
0: Ja, want het is daar het industrieterrein.
1: Krommegouwen heet het.
0: Krommegouwen, ja. Maar goed, dat was Mokveld. En mijn vraag nogmaals is, hoe hou jij nou balans tussen hier helemaal in opgaan in dit werk bij de vrijwilliger, bij de radio als vrijwilliger, en privé? Of heb jij geen privé?
1: Nou ja, thuis ben je echt gewoon helemaal vrij. Dan kun je dus echt gewoon, tot hier de polder in fietsen of treinkaartje Den Haag en Meijendel oplopen.
0: Lopen, daar wil ik het over hebben, Arjan Doelman.
1: Je kan dus allemaal dingen doen die je ook zelf kan plannen. Alleen ja, hier heb ik dus de afspraak dat ik hier zaterdag ben voor vrijwilligerswerk en zondag en maandag en woensdag. En dat ik eens in dezelfde week een vrijdag nog een radioprogramma voor de zaterdag iets voor te bereiden.
0: Ja, daar hebben we het ook nog niet over gehad. Jij doet ook mee aan het politieke programma Machiavelli.
1: Dus dat zijn dan wel afspraken die je dan nakomt.
0: Ja, jij houdt niet van geen afspraken. Afspraken niet nakomen, daar ben jij niet van.
1: Nee, dat is vervelend.
0: Dat doe je niet.
1: Nee.
0: Nee, dus je bent een heel betrouwbare vrijwilliger.
1: Ja.
0: Maar nou nog, privé, tenminste ik zou dat dan zeg maar privé noemen. Je zei het net al, dan koop ik een treinkaartje en dan ga ik naar Meijendel. Wat ik van je weet is dat je heel veel wandelt.
1: Ja, natuurlijk. Dat is heerlijk ontspannen natuurlijk.
0: En leg eens uit, want ook dat vind ik wel heel erg grappig.
1: In mijn studententijd,
0: ik weet het, hè? Maar goed, jij vertelt het even.
1: In mijn studententijd ben ik al met vriendjes wezen wandelen door de Alpen heen. Zo van een beetje in het zuiden van meer van Genève naar, naar Nice aan de Middellandse Zee. Gewoon 350 kilometer in 3,5 week. Bergje op, bergje op, bergje op. Door dal, berg en dal, door de Alpen. Ja, met zo'nzelfde vriendje in Italië wezen wandelen, in Zwitserland wezen wandelen, in Oostenrijk wezen wandelen. Heel veel in de Alpen gewandeld. En gewoon 1 keer per jaar een wandelvakantie. Dat vriendje van mij trekt het niet meer door zijn fysieke gesteldheid. En ik heb zelf ook altijd veel gewandeld. Natuurlijk hier ook in de omgeving.
0: Ook toen je werkte?
1: Ja, ik heb de afgelopen 5 jaar al het strand afgewandeld. Het Noordzeestrand tussen Den Helder en Knokken.
0: Tussen Den Helder en Knokken.
1: Heb ik nu al het Noordzeestrand afgewandeld.
0: En hoe deed je dat dan?
1: Door een treinkaartje te kopen, het strand op te lopen. En ofwel in noordelijke zuidenrichting ofwel in zuidelijke richting te gaan lopen.
0: En wanneer heb je dat allemaal afgerond?
1: Ik ben afgelopen zomer, vorig jaar zomer, begin september, heb ik een treinkaartje gekocht naar Vlissingen, met de pont overgevaren over de Westerschelde, naar Breskens, 15 kilometer over het strand naar Catzandbad, daar even aan de oever van het Swin gezeten, bekend natuurgebied, het Swin, op de grens tussen Nederland en België, s'avonds geslapen in een slaapzakje op de pier van Catzand.
0: Waarom heb je dat gedaan?
1: Gewoon buiten.
0: Ja? Doe je dat altijd?
1: Nou ja, dan heb je de minste afspraken en de minste kopzorgen. Dan hoef je niks af te spreken.
0: En waar eet je dan?
1: Een maaltijd salade uit de supermarkt. Zo'n transparante bak. Maaltijd salade.
0: En je neemt dan bestek mee?
1: Ja, een plastic vorkje.
0: Dat is het?
1: Ja, meer heb je natuurlijk niet nodig. En anderhalve liter vol slaapzakje. En de volgende dag de slaapzakjes nou weer in de rugzak. En om dat hele natuurgebied heen gelopen op de grens. Dan kom je weer bij de Belgische kust. Bij Knokke, naar Knokke gelopen. En vandaar met de trein terug. Dus daar heb ik nu alles tussen Den Helder en Knokke gedaan.
0: En wanneer zat je in Den Helder? Kan je dat nog herinneren?
1: In 2018.
0: Oké, nou, vorig jaar heb je het afgerond. Dus je hebt er inderdaad 5 jaar over gedaan. Ja, dus, maar ben altijd... je dan in Den Helder begonnen?
1: Nee. Het is allemaal losse stukjes.
0: Hoe doe je dat dan? Want je zegt, ik ga met de trein.
1: Begrijp ik nou goed
0: dat jij dan ook blijft slapen daarop?
1: Nee, dat stukje van Den Helder ben ik met de trein naar Amsterdam overgestapt. Op de trein naar Den Helder in Schagen uitgestapt. In Schagen de bus naar Callantsoog. De bus doet daar dan ook ongeveer een uur over. In Callantsoog gewoon het strand opgelopen. En in 3 uur naar Den Helder gelopen. En ik was toch van plan om te blijven slapen. Want ik slaap zo bij me. Maar ja, het ging zo vlot dat ik in Den Helder was. Voordat ik er erg in had. En het strand ging over in een geasfalteerde dijk. Dat ik dacht van nou, hier hoef ik ook niet op te gaan slapen. Dus toen ik in Den Helder was, gewoon met de trein weer terug.
0: Zat je weer in Gouda?
1: Precies, maar toen had ik dus wel zeg maar, die 15 kilometer tussen Callantsoog en Den Helder ook gedaan. En dat is in 2018.
0: Ja, dus gemiddeld 15 kilometer per dag? Of wel wat langer?
1: 15, ja. Ja, 20, 25 ook nog eens gedaan. Van in ene keer van... Ik in 2 dagen van Katwijk naar Zandvoort en halfweg op het strand slapen.
0: Hmm. En ontmoet je dan onderweg tijdens het lopen mensen waar je een praatje mee maakt? Of ben jij zo niet?
1: Nee, zelden. Ik drink een bakje... Als er een strand het is waar je wat consumeert misschien, maar... Heel zelden.
0: Ja joh, dat doe je dus niet. En dat slapen dan, als je die wandeling maakt langs het strand, waar overnacht je dan wel eens? Of heb je er gedaan?
1: Nee, ik heb in de duinen geslapen, gewoon tussen, hoe heet dat, tussen
0: de konijnen? Oh, die zijn er
1: nee,
0: niet.
1: Nee, herten joh. Ik heb geslapen in de Amsterdamse waterleidingen. Ten zuiden van, je loopt zo natuurlijk van het strand ten zuiden van Zandvoort, loop je de duinen in. En dan leg je een rode slaapzakje uit en dan zie je op 20 meter afstand een heel groot hert staan.
0: Oh,
1: ja, dus dan lig je er s'avonds en opeens hoor je wat en dan staat er een gigantisch groot hert.
0: En mag dat nou eens wel? Wat je
1: nee, dat mag niet. 130 euro boete.
0: Oh.
1: Maar ik ben nog nooit betrapt. Hey, we moeten er eind aan maken.
0: Nou, we moeten er een eind aan maken. Joh, wat was boeiend, is voorbij gevlogen. Mijn gast uit de streek was Arjan Doelman, de technicus van Gouwestad. Ik bedank jou hartelijk voor je openheid, ook dat. En voor het leuke gesprek, wat eigenlijk volgens mij nog wel een uur langer had mogen duren. Dankjewel. Ik ben Rudy Spijkerboer en het programma wordt zondagavond herhaald om 6 uur, dacht ik, hè? En woensdagochtend om 7 uur. Bedankt en verder nog als podcast.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy van Kesten.
5: Ik ben
4: Marcia
5: van
4: der
5: Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Ik speel op een
2: viool. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993, werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Édouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is